0: Dit is Radio Experience. 3 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. Het Caspian Pipeline Consortium, een belangrijke olie-exporteur uit Kazachstan, heeft een terminal in de Russische haven Novorossiysk stilgelegd. Een Oekraïnse zeedroneaanval veroorzaakte schade aan een afmeersysteem. CPC noemt het een terroristische aanslag en vervoert normaal 1,4 miljoen vaten per dag, 80% van de Kazachse olie-export. Operaties worden hervat zodra de situatie veilig is. De Britse toneelschrijver Tom Stoppard is op 88-jarige leeftijd overleden. Zijn management meldt dat hij vredig thuis in Dorset, omringd door familie, stierf. Stoppard, een van de grootste toneelschrijvers van zijn generatie, won in zijn decennialange carrière vele prestigieuze prijzen. Zo kreeg hij een Oscar voor het scenario van Shakespeare in Love. In de Verenigde Staten is commotie ontstaan over een intern, niet openbaar rapport van toezichthouder FDA over mogelijke sterfgevallen van 10 kinderen na coronavaccinatie. In het document ontbreken gegevens over leeftijd, gezondheid en gebruikte vaccins, wat wantrouwen oproept bij onder meer de New York Times. Critici vermoeden politieke druk van minister van Volksgezondheid Robert F. Kennedy Jr., een bekende vaccinatietegenstander, al is dat niet aangetoond. Het weer tot slot, vannacht opklaringen en de minimumtemperatuur blijft steken op 4 graden. Zondag is het op de meeste plaatsen droog, af en toe komt de zon tevoorschijn. Het wordt 7 tot 9 graden en er staat een matige tot aan zee vrij krachtige westenwind. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en

0: zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Het zijn de headlines uit het nieuws. Het Caspian Pipeline Consortium, een belangrijke olie-exporteur uit Kazachstan, heeft een terminal in de Russische haven Novorossiysk stilgelegd als gevolg van schade door een Oekraïense zeedroneaanval. De Britse toneelschrijver Tom Stoppard is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de grootste toneelschrijvers van zijn generatie. En in de Verenigde Staten is commotie ontstaan over een intern, niet openbaar rapport van toezichthouder FDA over mogelijke sterfgevallen van 10 kinderen na coronavaccinatie. Het weer tot slot, vannacht opklaringen en de minimumtemperatuur blijft steken op 4 graden. Zondag is het op de meeste plaatsen droog, af en toe komt de zon tevoorschijn. Het wordt 7 tot 9 graden en er staat een matige tot aan zee vrij krachtige westenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

voeg Radio Experience vandaag nog toe aan jouw WhatsApp-contacten. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Dit is Radio Experience. 4 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. Het Caspian Pipeline Consortium, een belangrijke olie-exporteur uit Kazachstan, heeft een terminal in de Russische haven Novorossiysk stilgelegd. Een Oekraïnse zeedroneaanval veroorzaakte schade aan een afmeersysteem. CPC noemt het een terroristische aanslag en vervoert normaal 1,4 miljoen vaten per dag, 80% van de Kazachse olie-export. Operaties worden hervat zodra de situatie veilig is. De Britse toneelschrijver Tom Stoppard is op 88-jarige leeftijd overleden. Zijn management meldt dat hij vredig thuis in Dorset, omringd door familie, stierf. Stoppard, een van de grootste toneelschrijvers van zijn generatie, won in zijn decennia lange carrière vele prestigieuze prijzen. Zo kreeg hij een Oscar voor het scenario van Shakespeare in Love. In de Verenigde Staten is commotie ontstaan over een intern, niet openbaar rapport van toezichthouder FDA over mogelijke sterfgevallen van 10 kinderen na coronavaccinatie. In het document ontbreken gegevens over leeftijd, gezondheid en gebruikte vaccins, wat wantrouwen oproept bij onder meer de New York Times. Critici vermoeden politieke druk van minister van Volksgezondheid Robert F. Kennedy Jr., een bekende vaccinatietegenstander, al is dat niet aangetoond. Het weer tot slot, vannacht opklaringen en de minimumtemperatuur blijft steken op 4 graden. Zondag is het op de meeste plaatsen droog, af en toe komt de zon tevoorschijn. Het wordt 7 tot 9 graden en er staat een matige tot aan zee vrij krachtige westenwind. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws. Het Caspian Pipeline Consortium, een belangrijke olie-exporteur uit Kazachstan, heeft een terminal in de Russische haven Novorossiysk stilgelegd als gevolg van schade door een Oekraïense zeedroneaanval. De Britse toneelschrijver Tom Stoppard is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de grootste toneelschrijvers van zijn generatie. En in de Verenigde Staten is commotie ontstaan over een intern, niet openbaar rapport van toezichthouder FDA over mogelijke sterfgevallen van 10 kinderen na coronavaccinatie. Het weer tot slot, vannacht opklaringen en de minimumtemperatuur blijft steken op 4 graden. Zondag is het op de meeste plaatsen droog, af en toe komt de zon tevoorschijn. Het wordt 7 tot 9 graden en er staat een matige tot aan zee vrij krachtige westenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Tune. Nou ja, er zijn er natuurlijk veel meer. Maar wij draaien ze echt allemaal. Classics, classics. Experience. Welkom bij de radio.
1: Hey, what's up, fellas?
2: Hanging out down here.

0: Dit is Radio Experience. 5:00.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. In Berlijn vond zaterdag de grootste demonstratie tot nu toe plaats tegen het optreden van Israël in Gaza. Onder de leus All Eyes on Gaza liepen volgens de organisatie ruim 100.000 mensen mee. De politie schatte het aantal op zo'n 60.000. Daarmee werd het eerdere record van 50.000 deelnemers gebroken. Betogers eisten het stopzetten van Duitse wapenexport naar Israël, humanitaire toegang tot Gaza en EU-sancties. Ongeveer 1800 agenten bewaakten de mars. In de Verenigde Staten heeft Donald Trump defensieminister Pete Hegseth opdracht gegeven het leger in te zetten in Portland. Volgens hem worden faciliteiten van de immigratiedienst ICE belaagd door Antifa en lokale terroristen. Hij zegt dat dit gebeurde op verzoek van minister Kristi Noem van Binnenlandse Veiligheid. Onzeker is hoeveel troepen hij wil sturen en wat hun inzet inhoudt. Elon Musk zegt dat hij in 2014 een uitnodiging van Jeffrey Epstein om diens privé-eiland in het Caribisch gebied te bezoeken heeft afgeslagen. In pas vrijgegeven documenten van democratische congresleden komt zijn naam voor in Epsteins agenda, waarin een bezoek van Musk aan het eiland op 6 december 2014 wordt genoemd. Musk benadrukt dat hij er nooit is geweest. En dan nog het weer. Vandaag wordt een fijne dag voor buitenactiviteiten met droog weer en een mix van zon en wolken. In de ochtend kan landinwaarts mist voorkomen die snel verdwijnt. De zuidoostenwind is zwak tot matig. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 19, lokaal soms 20 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist.

0: In wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
1: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
2: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Gezonderwinkelen.nl. De plek voor voedingssupplementen, natuurlijke verzorging en drogisterijgeneesmiddelen. Razendsnel geleverd. Ontdek al onze topmerken zoals Lucovitaal, Ortica, Vitakruid, Hauschka en Weleda. De beste prijzen van Nederland. Kijk snel op gezonderwinkelen.nl.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Zijn de headlines uit het nieuws. In Berlijn vond zaterdag de grootste demonstratie tot nu toe plaats tegen Israëls optreden in Gaza. In de Verenigde Staten heeft Donald Trump defensieminister Pete Hegseth opdracht gegeven het leger in te zetten in Portland. En Elon Musk zegt dat hij in 2014 een uitnodiging van Jeffrey Epstein om diens privé-eiland in het Caribisch gebied te bezoeken heeft afgeslagen. En dan nog het weer. Vandaag wordt een fijne dag voor buitenactiviteiten met droog weer en een mix van zon en wolken. In de ochtend kan landinwaarts mist voorkomen die snel verdwijnt. De zuidoostenwind is zwak tot matig. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 19, lokaal soms 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
7: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
9: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com, your car care shop.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Laat je haar stralen met Jean-Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean-Paul Minet. Jouw haar verdient het.
12: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
13: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Dit is Radio Experience. 6 uur.
1: Ik ben Tamara Bruggemans met het nieuws op Radio Experience. De Amerikaanse actrice June Lockhart is op 100-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar familie. Ze werd beroemd door rollen in de tv-series Lassie en Lost in Space. Lockhart begon in films als Son of Lassie in 1945, maar vond later succes op televisie. Tot haar dood bleef ze actief en geïnteresseerd in het nieuws, volgens haar woordvoerder. D66 en CDA pleiten voor meer rijksinvesteringen in Zeeland als compensatie voor kerncentrales en windmolens langs de kust. Lijsttrekkers Rob Jetten en Henry Bontebal benadrukken het belang van industrie, woningbouw en bereikbaarheid, inclusief openbaar vervoer. Zeeland voelt zich vaak achtergesteld, bijvoorbeeld bij de kostbare renovatie van de 5 kilometer lange Zeelandbrug, waar nog geen concrete toezeggingen over zijn gedaan. En Amerikaanse president Donald Trump wil alleen met Vladimir Poetin overleggen als er zicht is op een vredesakkoord met Oekraïne. Hij annuleerde een geplande ontmoeting in Boedapest en noemde overleg zonder resultaat tijdsverspilling. Trump bezocht gisteren Qatar, sprak daar met de emir en premier en reist vervolgens door naar Maleisië voor een 5-daags bezoek aan het Verre Oosten. Dan nog het weer. Vanmorgen trekken buien over het land, soms met onweer en stevige wind, waardoor het onstuimig is. Vanmiddag blijft het wisselvallig, met opnieuw buien, maar in het zuiden komt de zon af en toe tevoorschijn. De temperatuur ligt rond 11 graden en het voelt fris aan door de aanhoudende wind. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren.

0: sectoren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
1: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
2: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
3: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
4: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
5: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
8: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
9: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.

0: Kiss Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Amerikaanse actrice June Lockhart is op 100-jarige leeftijd overleden. D66 en CDA pleiten voor meer rijksinvesteringen in Zeeland als compensatie voor kerncentrales en windmolens langs de kust. En de Amerikaanse president Donald Trump wil alleen met Vladimir Poetin overleggen als er zicht is op een vredesakkoord met Oekraïne. Dan nog het weer. Vanmorgen trekken buien over het land, soms met onweer en stevige wind, waardoor het onstuimig is. Vanmiddag blijft het wisselvallig, met opnieuw buien, maar in het zuiden komt de zon af en toe tevoorschijn. De temperatuur ligt rond 11 graden en het voelt fris aan door de aanhoudende wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio, Radio Experience.
2: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
6: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
7: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
8: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
9: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
10: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 7 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. De Oekraïnse president Zelensky reist maandag naar Londen. Hij heeft daar gesprekken gepland met premier Starmer, president Macron en bondskanselier Merz. Europese leiders bespreken de Amerikaanse poging om de Russische invasie te beëindigen en verklaren unaniem druk te blijven uitoefenen op Rusland. Macron veroordeelt de zware Russische aanval waarbij 8 mensen gewond raakten. Zelensky sprak recent met de Amerikaanse onderhandelaars, maar lichtte de details niet toe. In delen van de Russische grensstad Belgorod is de stroom uitgevallen door een ontploffing van een onbekend projectiel, zegt gouverneur Gladkov op Telegram. Volgens een lokaal Telegram-kanaal was het waarschijnlijk een foutief afgevuurde Russische glijbom die een transformatorstation raakte. Op dat moment was er geen raketalarm actief. Russische straaljagers bombarderen vanuit eigen luchtruim Oekraïne. Cabaretier Niels van der Laan heeft aangifte gedaan na het ontvangen van doosbedreigingen. Hij meldde dit zelf zaterdagavond in het tv-programma Even tot hier. De bedreigingen kwamen na zijn optreden als hoofdpiet in het Sinterklaasjournaal, maar hij suggereerde dat familie zelf cadeautjes konden kopen en verstoppen als het Sinterklaasfeest zou uitvallen. Dit leidde tot online kritiek omdat het geheim van Sinterklaas zou kunnen verklappen. Dan nog het weer. Vanmorgen is het overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een enkele bui vallen. En vanmiddag blijft het eerst bewolkt en overwegend droog met zo'n 10 graden. Later vanmiddag vanuit het zuiden regen. De wind is landinwaarts zwak tot matig. Vanuit het zuiden tot zuidoosten, maar neemt richting de avond duidelijk in kracht toe. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Dames, opgelet. Geen idee wat je moet kopen voor hem? Bij hemdvoorhem.nl vind je originele cadeaus en stijlvolle overhemden. Het adres voor de man die alles al heeft. Hemdvoorhem.nl.
5: Black Friday? Gold Friday zul je bedoelen. Investeer in iets wat waarde behoudt. Tijdens de Gold Friday weken bij Gold Republic krijg je 20% korting op goud, zilver en platina met de code GOLDFRIDAYNL. En deel je jouw Black Friday aankoop met hashtag Gold Friday, dan maak je kans om dat bedrag in goud terug te winnen. Ga naar goldrepublic.com.
6: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
8: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de

0: Kees.nl/go en sluit je contract online af.
1: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Zijn de headlines uit het nieuws. De Oekraïnse president Zelensky reist maandag naar Londen voor gesprekken met premier Starmer, president Macron en bondskanselier Merz. In delen van de Russische grensstad Belgorod is de stroom uitgevallen door een ontploffing van een onbekend projectiel. En cabaretier Niels van der Laan heeft aangifte gedaan na het ontvangen van doosbedreigingen. Zo meldde hij zaterdagavond in het tv-programma Even tot hier. Dan nog het weer. Vanmorgen is het overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een enkele bui vallen. En vanmiddag blijft het eerst bewolkt en overwegend droog met zo'n 10 graden. Later vanmiddag vanuit het zuiden regen. De wind is landinwaarts zwak tot matig. Vanuit het zuiden tot zuidoosten, maar neemt richting de avond duidelijk in kracht toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Een woning aan de Costa del Sol? De zon schijnt er 320 dagen per jaar, 165 kilometer aan stranden. De ideale plek voor je tweede woning. Onze Nederlandse makelaars helpen je tijdens het gehele proces. Kijk voor het overzicht van nieuwbouw en bestaande woningen op costadelsolspecialist.nl.
7: Zoek je een Nederlandse makelaar aan de Costa del Sol? Dat is WeSellHomes.es. Van het kopen van nieuwbouwwoningen en investeren in bestaand vastgoed tot emigreren of dat vakantiehuis aan de Costa del Sol. Met Nederlandse makelaars en juristen, 20 jaar ervaring en kennis van de hele kust. Bezoek WeSellHomes.es.
8: Laat je haar stralen met Jean-Paul Minet, de luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean-Paul Minet, jouw haar verdient het.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
12: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.

0: Dit is Radio Experience. 8 uur.
1: Ik ben Bart Meijer met het nieuws op Radio Experience. In een trein in het oosten van Engeland zijn meerdere mensen neergestoken. Volgens Britse media liggen 10 gewonden in het ziekenhuis, van wie er 9 heel slecht aan toe zijn. De politie heeft 2 mannen opgepakt. Ooggetuigen vertellen dat een van hen met een groot mes om zich heen stak, waarna reizigers in paniek raakten en zich in treintoiletten verstopten. De politie heeft de zaak in onderzoek. In de Mexicaanse stad Hermosillo zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen bij een heftige explosie en een brand in een winkel. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen en 11 mensen raakten gewond. Het ging mis in een budgetwinkel, waarna het vuur zich razendsnel verspreidde. Het vuur is inmiddels onder controle, maar de oorzaak is nog niet duidelijk. Mogelijk begon het met een auto die voor de winkel in brand vloog. Door deze tragedie heeft de stad besloten om alle festiviteiten voor de Dag van de Doden vandaag af te gelasten. En de 25e editie van de Museumnacht Amsterdam is volgens de organisatie rustig en gezellig verlopen. Maar liefst 70 musea in de hoofdstad waren tot 2 uur vannacht geopend voor bezoekers. Iets na middernacht liet de organisatie weten dat alle 30.000 kaarten waren verkocht en dat de opkomst, zoals elk jaar, heel groot was. De avond verliep zonder incidenten, zegt een woordvoerder. En dat was vorig jaar wel anders. Toen hielden activisten van Extinction Rebellion in actie bij het Rijksmuseum, dat daarop besloot niet meer mee te doen aan de museumnacht. Het weer nog. Vanochtend valt nog een enkele bui, maar deze trekt weg naar het noordoosten. Vanmiddag begint aanvankelijk droog met wat zon, maar in de loop van de middag raakt het bewolkt en trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. Daarbij is een kleine kans op korrelhagel en een klap onweer. Het wordt vanmiddag ongeveer 13 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Een woning aan de Costa del Sol? De zon schijnt er 320 dagen per jaar, 165 kilometer aan stranden. De ideale plek voor je tweede woning. Onze Nederlandse makelaars helpen je tijdens het gehele proces. Kijk voor het overzicht van nieuwbouw en bestaande woningen op costadelsolspecialist.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken?

0: werken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
2: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
3: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In een trein in het oosten van Engeland zijn meerdere mensen neergestoken. Volgens Britse media liggen 10 gewonden in het ziekenhuis, van wie er 9 heel slecht aan toe zijn. In de Mexicaanse stad Hermosillo zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen bij een heftige explosie en een brand in een winkel. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen en 11 mensen raakten gewond. En de 25e editie van de Museumnacht Amsterdam is volgens de organisatie rustig en gezellig verlopen. Het weer nog. Vanochtend valt nog een enkele bui, maar deze trekt weg naar het noordoosten. Vanmiddag begint aanvankelijk droog met wat zon, maar in de loop van de middag raakt het bewolkt en trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. Daarbij is een kleine kans op korrelhagel en een klap onweer. Het wordt vanmiddag ongeveer 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
7: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar en jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
8: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
9: Hoort je organisatie vooruit te helpen? Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
10: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
11: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.
12: Nu bij de online drogist. Dr. Hauska's Long Lasting Mascara. Jouw nieuwe go-to voor wimpers die de hele dag mooi blijven en natuurlijk aanvoelen. 100% natuurlijk en long-lasting, 0% microplastics en siliconen. Verkrijgbaar bij de online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: had aangericht. President Claudia Sheinbaum heeft tienduizenden militairen ingezet voor reddingswerk. De staten Veracruz, Hidalgo, Puebla en San Luis Potosí zijn het zwaarst getroffen. Ruim 34.000 huizen, scholen, ziekenhuizen en wegen raakten beschadigd en veel huishoudens zitten zonder stroom. De politie heeft in het Belgische Beersel een zesde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de ontvoering van een 49-jarige vrouw uit Hoofddorp. Het gaat om een 29-jarige man uit het dorp ten zuiden van Brussel. De aanhouding gebeurde in samenwerking met de Belgische autoriteiten. De vrouw is nog altijd spoorloos. Eerder werden 5 verdachten opgepakt uit Almere, Rotterdam en Amsterdam die eveneens betrokken zouden zijn. Heb ik nog wat weer? Vanochtend begint opnieuw grijs met vooral in het noorden kans op lichte regen of motregen. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. De wind is zwak tot matig en de temperatuur loopt op naar zo'n 14 à 15 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience. Radio
1: Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
4: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfyballs.nl. Noorse box

0: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. benacci.com. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via Mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos. Koop je vastgoed in Dubai? Verborgen gebreken en slechte afwerking komen vaker voor dan je denkt. Met Dubai Property Check krijg jij een onafhankelijke inspectie door Nederlandse experts. Volgens Nederlandse kwaliteitsnormen en met een duidelijk rapport binnen 48 uur. Zo voorkom je problemen en onverwachte kosten. DubaiPropertyCheck.com. Don't risk it. Inspect.

Radio Experience online luisteren? Radio E.nl.

0: Headlines. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd zijn bevoegdheid als opperbevelhebber te gebruiken om militairen te betalen. In Mexico zijn zeker 41 mensen om het leven gekomen door hevig noodweer. De politie heeft in het Belgische Beersel een zesde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de ontvoering van de vrouw uit Hoofddorp. Heb ik nog het weer? Vanochtend begint opnieuw grijs, met vooral in het noorden kans op lichte regen of motregen. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. De wind is zwak tot matig en de temperatuur loopt op naar zo'n 14 à 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience.
3: Kan je niet wachten? Wil je het echt weten? Doe dan de zwangerschapstest van thuistesttekopen.nl. Binnen één dag in huis. En je kan testen in je eigen vertrouwde omgeving. Betrouwbare testen voor voordelige prijzen. Ook voor ovulatietesten. Kijk op thuistesttekopen.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
6: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
5: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
7: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van €25.000. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
8: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
11: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

bij de radio. Melvin Jacobs. Zaterdagnacht, 12 uur. House Mix Sessions. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: Dit is Radio Experience. 10 uur.
1: Ik ben Tamara Bruggemans met het nieuws op Radio Experience. Storm Amy heeft vannacht flinke schade aangericht. In Vlaardingen-Oost overstroomden de kades, waardoor tientallen auto's onder water kwamen te staan. Bewoners en ondernemers probeerden hun panden te beschermen met zandzakken en zeilen. Het KNMI beëindigde eerder vanmorgen code geel voor windstoten. Maar de storm veroorzaakte eerder al omgewaaide bomen, afgelaste evenementen en geannuleerde vluchten op Schiphol. In Indonesië is het dodenaantal door de instorting van een school op Java opgelopen tot ruim 35, terwijl nog zeker 25 mensen worden vermist. Het gebouw stortte maandag in toen leerlingen zich verzamelden voor het middaggebed. Reddingswerkers zetten inmiddels zwaar materieel in nadat de cruciale 72 uur voorbij waren. Onderzoek wijst voorlopig op gebrekkige bouwkwaliteit als oorzaak. En president Trump stuurt 300 leden van de Nationale Garde naar Chicago, Illinois. Dat meldt gouverneur J.B. Pritzker. Pritzker noemt het plan schandalig en on-Amerikaans en weigert de troepen zelf in te zetten. Trump dreigt hiermee al langer, ook na een recente toespraak voor de Amerikaanse legertop. Eerder werd de Nationale Garde ingezet in Los Angeles en Washington, D.C. Dan nog het weer. Vanmorgen trekken buien over het land, maar tussendoor laat de zon zich ook zien. De wind is vooral aan de kust krachtig tot hard, met windstoten die kunnen oplopen tot zo'n 80 km per uur. Vanmiddag blijft het wisselvallig met buien en zon, bij een maximumtemperatuur rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
9: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.

met roken. In 3,5 uur. Dat geloof je niet. Geen pillen, geen extra kilo's, geen gezeur. Met boekje of cursus rook jij je laatste. Echt waar. Check 123stop.nl en adem morgen weer vrij.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Storm Amy heeft vannacht flinke schade aangericht. In Indonesië is het dodenaantal door de instorting van een school op Java opgelopen tot ruim 35. En president Trump stuurt 300 leden van de Nationale Garde naar Chicago, Illinois. Dan nog het weer. Vanmorgen trekken buien over het land, maar tussendoor laat de zon zich ook zien. De wind is vooral aan de kust krachtig tot hard, met windstoten die kunnen oplopen tot zo'n 80 km per uur. Vanmiddag blijft het wisselvallig met buien en zon, bij een maximumtemperatuur rond 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
7: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
8: Laat je haar stralen met Jean Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean Paul Minet. Jouw haar verdient het.
9: 1, 2, 3. Stop met roken. In 3,5 uur. Dat geloof je niet. Geen pillen, geen extra kilo's, geen gezeur. Met boekje of cursus rook jij je laatste. Echt waar. Check 123stop.nl en adem morgen weer vrij.
10: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 11 uur.
1: Ik ben Tamara Bruggemans met het nieuws op Radio Experience. Het Israëlische leger heeft in Libanon een aanval uitgevoerd.

0: enkel Defensie en Buitenland. Bekende namen als Edwin van der Sar, Victoria Koblenko en Babs Gons ondersteunen het initiatief. En de 53-jarige anesthesist Frédéric Péchet staat vanaf 8 september in Frankrijk terecht voor 30 vergiftigingen tijdens operaties, waarvan 12 met dodelijke afloop. Hij wordt verdacht infuuszakken met kalium of verdovingsmiddelen te hebben besmet tussen 2008 en 2017 in Besançon. Zijn motief blijft onduidelijk. Hypothesen variëren van brandweerman pyromaan tot wrok tegen collega's. Péchet ontkent en riskeert levenslang. Dan nog het weer. Vanmorgen is het bewolkt met hier en daar een buitje. Later wordt het droger en kan de zon af en toe doorbreken. Vanmiddag wisselen wolken en opklaringen elkaar af met kans op een bui. In het zuidoosten volgt later regen. Het wordt zo'n 22 graden en de wind is matig, aan de kust wat krachtiger. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Vanaf zaterdag 30 augustus, nieuw bij Radio Experience, Made in Holland. Meer dan 50 jaar nederpopmuziek. Van Q65, The Motions, Boudewijn de Groot, The Buffoons, The Cats, The Dizzy Man's Band, Don Rosenbaum tot Toontje Lager.
1: Ik heb stiekem met je gedanst.
0: En van Anouk, Marco Borsato, Agda en de Munnik, Snelle, Armin van Buuren tot Chef Special. Van de jaren 60 tot en met nu. Elke zaterdag van 9 tot 11 in de ochtend op
2: Radio Experience. Dit is Radio Experience. Headlines.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Israëlische leger heeft in Libanon een aanval uitgevoerd op een locatie van Hezbollah. Een brede alliantie van sport, media en cultuurorganisaties lanceert op 9 september in Nieuwsport een actieplan om Nederland weerbaarder te maken. En de 53-jarige anesthesist Frédéric Péché staat vanaf 8 september in Frankrijk terecht voor 30 vergiftigingen tijdens operaties. Dan nog het weer. Vanmorgen is het bewolkt met hier en daar een buitje. Later wordt het droger en kan de zon af en toe doorbreken. Vanmiddag wisselen wolken en opklaringen elkaar af met kans op een bui. In het zuidoosten volgt later regen. Het wordt zo'n 22 graden en de wind is matig, aan de kust wat krachtiger. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 12 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. Boven vliegbasis Volkel zijn gisteravond opnieuw drones waargenomen. Dat meldt de staatssecretaris van Defensie vandaag. Hij zei dat er toestellen zijn gedetecteerd en dat er middelen zijn ingezet om ze te verjagen. Een dag eerder werden er ook al 10 drones boven de vliegbasis gespot, waarna ook die poging tot onderschepping mislukte. Het incident onderstreept hoe kwetsbaar militaire installaties blijven voor ongecontroleerde vluchtapparaten. Het onderzoek duurt voort. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, is vandaag in Zwitserland aangekomen over de beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Het gesprek volgt op een Amerikaanse 28-puntenvoorstel dat van Kiev grote concessies vraagt. Rubio spreekt met Oekraïense vertegenwoordigers en Europese functionarissen. De koers en uiteindelijk de uitkomst die in Genève wordt bepaald, kan de geopolitieke verhoudingen verder vormen. En een gouden 18-karaat zakhorloge dat toebehoorde aan Isidor Strauss, medeoprichter van warenhuisketen Macy's en omgekomen is bij de Titanic-ramp, is verkocht voor bijna 1,8 miljoen pond. Dat is ruim 2 miljoen euro. Het horloge stond stil op 3:10, het exacte moment waarop het schip zonk. Voor vele belangstellenden symboliseert deze verkoop hoe waardevol erfgoed kan zijn. Wie het horloge heeft gekocht, blijft onbekend. Het weer dan nog. Vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten uit regenen. Later in de middag gaat er regen in het noordoosten over in sneeuw en kan het plaatselijk glad worden. De wind komt uit zuidelijke richting en is matig boven land. Aan zee is hij krachtig en de temperatuur blijft steken op zo'n 2 graden.
0: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en

0: Naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Ken je het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfybols.nl. Noorse box.

0: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
4: Bel ons 020 679 0052.
3: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
5: Dit is Radio Experience. Headlines.

0: film die gelinkt was aan de plaat. Dat is de film Easy Rider uit 1969. De film was een enorme hit wereldwijd. De film met Jane Fonda, een man die ook enorm populair was in die tijd als acteur. En de muziek die u nu hoort was de titelmuziek van die film. Steppenwolf uit 1969 dus. En Born to be Wild, beste radiovrienden. Het is zondagmiddag geworden naar het tijdstip van 12 uur. We heten je hartelijk welkom bij John op zondag.
1: John Dekker op de zondagmiddag tussen 12 en 2. Ah, gezellig.
0: Ja, ik hoop dat het weer gezellig wordt tussen 12 en 2. Al is het maar door al die mooie classics hits die we weer gaan draaien. En we hebben weer leuke vragen. Vraag aan ChatGPT. Eentje heeft er een beetje een link met Sinterklaas. Want Sinterklaas, hij is weer in het land, vrienden.

gratis weekend. Radio Experience.

versie van dit nummer. Een echte Motown-versie. En dat hebben we te danken aan J.R. Walker en The All Stars. En How Sweet It Is To Be Loved By You. Jazeker, ook op een zondagmiddag kun je elkaar lief hebben, vrienden. Doe dat zeker tijdens dit programma tussen 12 en 2. En doe dat onder de heerlijke muziek die we hebben. En vergeet niet een cranberry te eten, in welke vorm dan ook. Hè. Je kan hem zo eten, of in een beetje yoghurt, of wellicht in een koek, of in een deeg gebakken. Het kan allemaal tijdens deze Eet een Cranberry Dag. Dat is het vandaag. En daarna nog eventjes een handjevol cashewnoten nemen. Want het is ook cashewnotendag. Ja, we verzinnen ze niet, hè. Het staat echt allemaal genoteerd op internet. Ah, is hem dit? Ja, dit is Rod Stewart.

mooie momenten hier in de studio. Dat alle lampjes uitgaan. Een beetje sfeerverlichting. Sfeerverlichting die bestaat uit alle knipperende lampjes van de dure studioapparatuur. En dan deze heerlijke hit draaien van Louis Armstrong. And What a Wonderful World. En daarvoor trouwens draaiden we muziek van de inmiddels 80-jarige Rod Stewart. En Sailing, wat een grote hit. Hebben we daar niet allemaal op geschuifeld in de jaren 70?

0: 89. De nummer 1 hit voor de Bengals in de Nederlandse top 40. En Eternal Flame. Ach, even lekker rustmomentjes op de zondagmiddag hier op Radio Experience. Maar dan nu eventjes tijd voor het serieuze werk.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja. We gaan eventjes duiken in onderwerpen waar we het fijne van willen weten. En hopelijk leert u er ook wat van. Ik in ieder geval wel, elke zondagmiddag weer. Dankzij vragen van luisteraars. Die willen dat wij een vraag stellen aan ChatGPT.

0: van Nick, Stijn, Willemijn en Tom. Dat zijn onze kleinkinderen. En daar hebben wij de eerste cadeautjes al voor gekocht. Hè? Wat zeg je me nou? Koopt Sinterklaas dat niet zelf dan? Die zegt, kinderen die lopen al duizenden jaren rond op deze aardbol. Maar nou vroeg ik me af, is er bekend of kinderen in de prehistorie, dus duizenden jaren geleden, of de kinderen toen ook al speelden met speelgoed? Ja, ik weet ook niet of ze toen ook al op jonge leeftijd aan het broodbakken waren en konijnen aan het villen? Of waren kinderen ook in die tijd al kinderen en waren ze aan het spelen? Nou, hele mooie vraag, Petra. We gaan het vragen aan ChatGPT.
1: Ja, kinderen speelden ook in de prehistorie. Spel is een universeel menselijk gedrag en blijkt duidelijk uit archeologische vondsten. Kinderen leerden via speelgoedvaardigheden die nuttig werden in hun volwassen leven. Jagen, verzamelen huishoudelijke taken, maar ze hadden ook simpelweg plezier. Net als kinderen nu.

mijn neus, hoorde je? Bad English and Time Stood Still. We hebben af en toe die momenten allemaal wel, dat de tijd even lijkt stil te staan. Ja, zijn we even met onze gedachten er niet bij. Er gebeurt iets engs, iets raars, iets verschrikkelijks. En dan staat de tijd even stil. Nu loopt hij door tot 2 uur met het programma John op zondag. En dat niet alleen, hè. Zometeen tussen 2 en 4. Nog een heerlijke programma wat echt voor de zondagmiddag is. Dus blijf afgestemd op jouw favoriete zender, Radio Experience. En als je je even verveelt, begin dan even aan een goed gesprek. Want het is deze week de week van de betere gesprekken. Ja, ik wist het ook niet, maar het is echt zo. Is dat heerlijk. Voor als je vrouw bent, heb je behoefte aan een lekker gesprekje. Maar wij mannen, kan ik u zeggen, zitten daar niet altijd op te wachten. Hè? Maar toch, mocht je de behoefte hebben, het is de week van de betere gesprekken. En als je toch bezig bent, dan gaan we ook een spelletje doen. Want het is deze week de Nationale Spel- en Puzzelweek. Zometeen gaan we weer een vraag

0: eerste kennismaking met de Spice Girls voor de hele wereld, met de nummer Wannabe. In totaal hebben deze vier dames, toen nog vier meisjes, 45 miljoen albums en 30 miljoen singeltjes verkocht wereldwijd. En dat maakt hen tot de best verkopende meidengroep alle tijden. Alleen al het debuutalbum Spice werd 23 keer miljoen keren verkocht, zoiets. Vrienden, het is weer tijd voor een vraag die we gaan stellen. Het is zo'n leuke ook weer.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Denk wel eens, hoe komen deze mensen er toch op, hè, op dit soort vragen? Heel leuk hoor, dankjewel. En blijf zeker sturen, want we genieten van alle vragen die worden gestuurd. En we hopen ze ook allemaal te kunnen behandelen in het programma op deze zondagmiddag tussen 12 en 2. Ja. De volgende vraag is van Richard Timmerman uit Lunteren. Richard zegt, ja, ik ben blij dat de winter er weer aankomt. Ik kan uitkijken naar het moment dat we weer kunnen schaatsen op natuurijs. Heerlijk. Maar, zegt Richard, hoe kan het toch dat je bepaalde vaardigheden, zoals bijvoorbeeld fietsen, zwemmen, maar natuurlijk ook schaatsen, dat je dat gaat leren en dat je het daarna nooit meer afleert. Dat je dat altijd blijft kunnen doen. Ja, dan denk ik, hoe komen ze toch op dit soort vragen? Geweldig hoor, dankjewel Richard. Ik ben ook wel eens benieuwd, hè? Hoe kan het nou dat je dat aanleert en dat je, als je het eenmaal hebt aangeleerd, dat je het altijd kunt.
2: Waarom je het niet verleert? Proceduraal geheugen. Vaardigheden zoals fietsen en zwemmen worden niet opgeslagen in je bewuste geheugen, maar in automatische bewegingspatronen diep in de hersenen. Myelinisatie. Hoe vaker je oefent, hoe beter de zenuwbanen worden geïsoleerd, waardoor bewegingen sneller en stabieler worden. Automatisering. De beweging wordt één geïntegreerd patroon. Je hoeft niet meer na te denken over elke stap. Zeer stabiel systeem. Dit type geheugen is veel minder gevoelig voor vergeten dan feitenkennis. Je kunt jaren niet fietsen en toch meteen weer opstappen. Alleen grote hersenschade kan het wissen. Normale veroudering of een lange pauze doen dat niet. Kort gezegd, het brein bouwt een heel efficiënt, hardnekkig bewegingsprogramma dat bijna niet meer verdwijnt.

Woman in Love, wou ik zeggen. Als de apparatuur een klein beetje mee werkt, hè, dat doet het gelukkig wel. Barbara Streisand, een hele bijzondere dame. Enorm veel geld heeft ze en ze heeft zoveel geld. En ook heel veel verdriet gehad om het overlijden van haar honden. Dat ze haar honden heeft laten klonen. Dus met bepaalde genetische stukjes van de overleden honden heeft ze weer nieuwe honden laten maken die precies op de honden lijken die waren overleden. Ja, dat kan als je veel geld hebt. En dat kan ook als je heel veel van je hond houdt, natuurlijk. Ja, ze kon niet alleen mooi zingen. Ze kon het ook heel mooi geld uitgeven waarschijnlijk. Vrienden, op weg naar het tijdstip van 1 uur. Zometeen komt er een tweede deel met John op zondag. Benieuwd wat voor vragen er nog aan bod komen die we aan ChatGPT gaan stellen. Maar nu eerst, de Cars.

Who's Gonna Drive You Home? Zometeen dus het tweede deel van John op zondag. Ja, ik wil er wat verklappen, maar...

0: 15-jarige overleed in 2006 aan leukemie en werd bekend als Gods influencer omdat hij het geloof online verspreidde. Twee wonderen zijn aan hem toegeschreven waarmee hij de eerste millennial heilige is. De ceremonie vond plaats op het Sint-Pietersplein in Rome. Zijn lichaam ligt in een glazen tombe in Assisi, waar jaarlijks honderdduizenden pelgrims naartoe komen. Zuid-Korea stuurt een vliegtuig naar de VS om zo'n 300 gearresteerde staatsburgers uit een accufabriek in Georgia terug te halen. In totaal pakte de Amerikaanse immigratiedienst 475 mensen op, bij de fabriek vooral Zuid-Koreanen. Seoul heeft gesprekken gevoerd over hun vrijlating en wil het visumstelsel verbeteren om herhaling te voorkomen. De fabriek bij Savannah wordt gebouwd door Hyundai en LG Energy Solution. De bedrijven werden eerder door de gouverneur geprezen om hun miljardeninvestering. President Trump heeft op Truth Social dreigende taal geuit richting Chicago, voorafgaand aan een grote immigratieoperatie. Hij plaatste een AI-beeld van zichzelf in legeruniform met een brandend Chicago op de achtergrond. De gouverneur van Chicago, Pritzker, reageerde fel en noemde het bericht niet normaal. Autoriteiten in Chicago benadrukken dat ze geen behoefte hebben aan inzet van de nationale garde. Dan nog het weer. Volop zon vandaag bij matige zuidoostenwind. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Vannacht kans op een bui. Morgen bewolkt met verspreid buien en mogelijk onweer. Later opklaringen en morgen wordt het maximaal 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Paulownia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credit. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen

Fabriek Heldernisse dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

in een heerlijk gebied is hij geboren. In Palm Beach in Amerika. Hij is, nou even tellen, 76 jaar. En in de jaren 70 en 80 had hij een

0: betekenen dat je slaag krijgt, hè? En dat je het dan lekker vindt, of niet? Is dat spek?
1: Ja?
0: Ja, je mag me helpen, hoor. Ik ben er niet zo heel veel goed van op de hoogte. Goedemiddag. Welkom bij het tweede deel van een programma dat inmiddels de naam heeft. Dat kan ik u wel bekendmaken. Namelijk, dit is John op zondag. Ja, en dat programma is dus elke zondagmiddag hier op de radio te horen. Radio Experience. Tussen 12 en 2 uur. Heerlijk om te ontbijten, is mij verteld. Mocht u toch misselijk van mij worden, ja, dan moet u echt de radio uitzetten. Dan kan ik het niet anders maken. Ook zometeen in dit uur weer twee vragen die we stellen aan ChatGPT. En we hebben heerlijke muziek, hè? Wat dacht je van deze? Dit is...

Stamp heette het, ja. Ronnie Johnson, de Amerikaanse band, opgericht in 1975. En de twee broertjes, George en Louis, waren de initiatiefnemers en oprichters van deze band. En ze hebben meegezongen, niet met de minste. Ze hebben meegespeeld met onder andere Billy Preston, Bobby Womack en Quincy Jones. Ja, dat zijn grote namen in de muziek. Maar ook zelf hebben ze dus een aantal heerlijke hits gehad. Waarbij deze wellicht de allerbekendste is in Nederland. De nummer Stomp. Zometeen gaan we een vraag stellen aan ChatGPT. En waar heeft dat onder meer mee te maken? Het heeft te maken met fruit. Maar eerst terug in de tijd, naar de jaren 70. Ah, wat een man en wat een stem.

0: En af en toe dan heb ik lekker een zoete appel. En af en toe neem ik ook wel een zure appel. En dan weet ik, een zoete appel, ja, dat komt, dat smaakt zoet door de suiker die erin zit. En ze wil nu heel graag weten van ons en van ChatGPT, waarom smaakt een zure appel zuur? Hoe komt dat? Ja, ik heb geen idee, Janneke. Maar gelukkig is daar onze grote wijsheid op de computer ChatGPT. En hij geeft ons antwoord. Wat maakt een zure appel zuur?
1: Een zure appel smaakt zuur door de aanwezigheid van organische zuren. Vooral appelzuur. Latijn, acidum malicum. Dit zuur komt van nature voor in veel fruit. Maar appels bevatten er relatief veel van. Zeker de zure variëteiten zoals Granny Smith. Hier is wat er precies gebeurt. Appelzuur geeft een scherpe, frisse smaak. Het is dezelfde stof die ook in rabarber en druiven zit. Citroenzuur kan in kleinere hoeveelheden aanwezig zijn en draagt ook bij aan de zuurtegraad. De verhouding suiker versus zuur bepaalt of een appel zoet of zuur smaakt. Een appel kan veel appelzuur bevatten, maar als er ook veel suiker in zit, smaakt hij alsnog zoet. Zure appels hebben dus of meer zuren, of minder suikers, of een combinatie van beide.

de laatste dag van het weekend. Morgen begint weer de werkweek. En dan is het wellicht fijn om te weten dat wij met dit programma jou weer een beetje voorbereiden op de moeilijke tijd die komt. Namelijk een...

originele van Ene Sylvester, kan ik me herinneren. Maar dit is een versie die het ook niet slecht doet. Jimmy Somerville. And you make me feel. Staan we even stil bij de dag van vandaag. Ik weet niet of je nog wat wil drinken. Nou, het mag, want het is vandaag de dag van de nationale bierliefhebber. Ja, dat bent u misschien ook. Dus doe het nog even. Het kan de hele dag. Wil er wat bij eten, dan zou ik zeggen neem een stukje salami. Want het is vandaag ook nationale salamidag. En wil je er wat bij lezen, nou, dan kun je ook je gang gaan.

0: Davy Wennekes uit Renkum. Hij zegt, hallo Radio Experience. Ik vind het af en toe wel lekker hoor, om een biertje te drinken. En soms vind ik het te lekker. En dan word ik dronken. En ja, iedereen weet, van alcohol word je dronken. Maar de vraag is, zo zit Davy in ieder geval in elkaar. De vraag is, waarom word je dronken van alcohol? Hoe werkt dat in je lichaam? Nou, dat gaan we stellen, want dat vinden wij ook een mooie vraag.
1: Dat je van alcohol drinken dronken wordt, heeft alles te maken met de manier waarop ethanol, de werkzame stof in alcoholische dranken, in je lichaam en hersenen werkt. Wat er gebeurt stap voor stap. 1. Opname in het lichaam. Zodra je alcohol drinkt, wordt het via je maag en vooral je dunne darm snel in je bloed opgenomen. Binnen enkele minuten circuleert het door je hele lichaam, inclusief je hersenen. 2. Effect op de hersenen. Alcohol beïnvloedt de neurotransmitters, de chemische signaalstoffen die zenuwcellen gebruiken om met elkaar te communiceren.

doet alcohol onder meer. In het begin voel je je losse, vrolijke en minder geremd. Maar naarmate je meer drinkt, raken je coördinatie, het geheugen en je beoordelingsvermogen aangetast. En drink je nog meer? Ja, dan kan het zelfs leiden tot bewusteloosheid en alcoholvergiftiging. Waarom dronken? Nou, je hebt verminderde remmingen, slechte motoriek, verstoorde spraak en een aangetaste waarneming en concentratie. Ja, ik weet niet hoor. Het zou bijna een reden zijn om maar te stoppen. Ja. Vrienden, op weg naar de klok van 2 uur. Dat doen we met Dusty Springfield. En zij doet haar ogen dicht in I Close My Eyes.

van de ampersand. U zegt, hè, ampersand? John, wat bedoel je daarmee? Ja, dat is dat plusteken. Dat ingewikkelde plusteken. Dat is de ampersand. Nou, die mag je dan gebruiken. En het is morgen, maandag, is het pardondag. En dat betekent dat je beleefd moet zijn. En zeg, als het nodig is, tegen je collega's, tegen je partner, tegen je buren, tegen wie dan ook, pardon. Pardon. Maar alleen als je verkeerd hebt gedaan.

0: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. China gaat een nieuw visum invoeren voor buitenlandse afgestudeerden in de wetenschap en techniek. Daarmee moeten de alumni van topuniversiteiten makkelijker kunnen reizen, studeren of zaken doen in het land. Volgens BNR is het visum onderdeel van China's strategie om wereldleider te worden op deze terreinen. De timing valt op, want vorige week nog verhoogde de Amerikaanse regering de visumkosten voor hoogopgeleide buitenlandse werknemers naar $100.000. De marechaussee heeft uitgesloten dat er gisteren een drone boven de polderbaan op Schiphol zou hebben gevlogen. Het heeft een woordvoerder tegen nu.nl gezegd. Een speciaal team, gericht op het detecteren van drones, heeft alle radarbeelden bekeken en geen drone waargenomen. De start- en landingsbaan was gisteravond 3 kwartier dicht vanwege meldingen die piloten daarvan maakten. Eerder had de marechaussee bekendgemaakt dat het vermoedelijk om een ballon ging. En Nederland wordt niet veiliger door het invoeren van minimumstraffen, maar juist onrechtvaardiger, meldt de Volkskrant vandaag. Volgens juristen en strafdeskundigen zouden verplichte minimumstraffen leiden tot onrechtvaardige uitspraken die de rechter te weinig ruimte geven voor maatwerk. Ook zou het bewijs ontbreken dat strengere straffen criminaliteit terugdringen. Het debat over minimumstraffen speelt op dit moment in de aanloop naar de verkiezingen. Het weer dan nog. Vanmiddag zijn er zonnige perioden in het land en blijft het overal droog. Er staat weinig wind en de maximumtemperatuur loopt uiteen van 17 graden op de Wadden tot plaatselijk 20 in het zuiden. Ook vanavond blijft het droog en zal de kans op mist vanuit het westen verder toenemen. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
4: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
7: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk?

boekhouding uitbesteden aan het allerbeste kantoor van het land? Dat kan. Ontdek Kroes en Visser, het kantoor dat door zijn klanten met een 9,9 wordt beoordeeld. Voor rust, zekerheid en persoonlijke aandacht, ga naar kroesvisser.nl. Kroes en Visser, de boekhouder die jou ontzorgt.

covers je uit Australië. Man at Work, Who Can It Be Now? Goedemiddag. Zondagmiddag, Radio Experience tot 4 uur. Jouw eigen swingende hitmiddag.

De hele herfst lang regent het hits op Radio Experience. Een heerlijke feel-good plaat hoorde jij van Michael Fugain en Le Big Bazaar. Regen ding. En daarvoor hoorde je ook nog uit de jaren 80 Spendo Ballet. Round and round. Goedemiddag. De swingende hit op deze zondagmiddag. Alleen maar platen uit jouw eigen jeugd. Van die platen dat je denkt van, oh ja, dat was ook nog zo'n leuke hit uit mijn jeugd. Zoals deze mooie muziek, The Associates.

0: probeer altijd heel erg gezond te ontbijten. Dat lukt meestal wel met een bakje Brinta en zo. Behalve dan als er croissants op tafel staan, dan ga ik helemaal los. The Associates Breakfast.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Niets doen is geen optie.

0: belt dat dagelijks uit je radio komt, is dit wel even een tractatie voor je trommelvliesjes. Theo van Gameren. Theo van Gameren. Exclusief voor deze regio op de markt gebracht. De koning.
1: Als uw koning.
0: Van de echte hits. Dit is Theo van Gameren met razende retro radio.

je allergisch bent van stof, dan moet je nu niet in de studio zijn van de Radio Experience. Want deze plaat is onder een hele stapel stof vandaan gehaald. Music Towards Girls. Andy Williams hoorde jij in de swingende hitmiddag. Goedemiddag, zondagmiddag, wat je aan het doen bent. Radio Experience is heel graag bij jou als muzikale gast. Nu met muziek van Kiss.

heerlijke muziek van eigen polderland. De koning van de echte hits. Het einde van de polderbomstand was voor Bluff. Uit Zeeland, harder dan ik hebben kan. Daarvoor uit de jaren 80. Twee plaatjes. Als eerste Tennis Sharp en Japanese Love Song.

zijn alleen maar mannen. Wat doet die vrouwenstem in deze plaats? Nou, die vrouwenstem is van Marlette Adams. Die bekende Amerikaanse artiesten. Mooie muziek hoorde jij op Radio X Experience. Women's and Chains, zo heet het, de plaat die jij hoorde. FM 90, DB Plus of AM 1080 in de regio Wageningen. En online via www.radio1 in de gehele wereld. Welkom, dit is Radio Experience met de Bee Gees.

0: koning van de keiharde hits voelt iedereen zich thuis. Dus kies altijd de swingende hitmiddag.
1: Oh yeah!
0: Want van de allerbeste is er gelukkig maar één. Eén.
2: Dit is een officiële Theo van Gameren

zondagmiddag. Zo, dan heb ik moment om even samen te chillen. En heren, misschien is het nu een mooi moment om even goed in de ogen van je vrouw te kijken. En dan zeggen van, madame, jij bent zo mooi. Heerlijke muziek uit 1983. Geen hele grote hit geweest in Nederland. Claude Bozzotti, madame. Een van de mooiere platen uit de 80e jaren, vind ik zo. Radio Experience, nu met muziek van ABBA.

0: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. Voormalig D66-minister De Graaf en oud-CDA-minister Veerman hebben in het programma Buitenhof gepleit voor een minderheidskabinet met de VVD. Een meerderheidskabinet waarbij GroenLinks-PVDA aanschuift, achten zij onhaalbaar. Reden is volgens Veerman dat de fusie met de linkse partijen nog niet is voltooid. GroenLinks-PVDA-leider Jesse Klaver waarschuwde eerder dat een minderheidsconstructie een cruciale fout zou zijn. Twee gevechtsvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht zijn vanochtend opgestegen vanaf vliegbasis Volkel na een alarmmelding over een onbekend toestel of drone in het luchtruim. Volgens het ministerie werd een Quick Reaction Alert afgekondigd, een procedure bij ongeïdentificeerde toestellen. De vliegtuigen kunnen door de geluidsbarrière gaan, wat mogelijk tot harde knallen leidt. Een woordvoerder meldt dat nader onderzoek loopt. Verdere details ontbreken nog. En de Nederlandse-Zweedse extremist Alexander H., veroordeeld voor het plannen van een aanslag op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, had ook plannen voor een aanval in Hilversum. Uit documenten blijkt dat hij doelwitten had onderzocht buiten Rotterdam, onder meer in Hilversum. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding verwerkt de bevindingen in een aanvullende risicoanalyse die wordt gedeeld met de betrokken ministeries tijdens de eerstvolgende veiligheidsevaluatie. Dan nog het weer. Vanmiddag is het eerst nog overal droog, maar in de loop van de middag gaat het vanuit het zuidwesten uit regenen. In het noordoosten blijft het tot de avond nog droog. De wind komt uit zuidelijke richting en is zwak tot matig en de temperatuur die ligt rond de 11 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
4: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
3: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.

0: wat is het nou? Munich vrijheid of vrijheid? Ze begonnen de loopbaan met een grote hit, 1000 Mile Doel, als Munich vrijheid. Maar deze plaat maakte ze onder de naam Vrijheid. Ja, dat is een beetje Engels, dit. Keeping Dream Alive. En daarvoor hoorde je Ali Dan Zwitting met een Time Bandits. Mooie plaat. I'm specialized in you. Wij zijn gespecialiseerd in jou. Om jou een beetje tevreden te houden met de leukste muziek.
1: Theo, wat zijn je ballen glanzend.
0: Ja, speciaal voor jou vandaag opgevreven.

het over Wim Lex gaat, ja, die zou het zeggen. Nooit een kroontje op zijn hoofd. A King Without a Crown. De groep die ons heel vrolijk maakte, de serie bracht. Een van onze lievelingen. A King.

0: meer dan 40 jaar geleden een hit, deze van Band-Aid. Over hele hongerige magen. Tegenwoordig zijn die er nog steeds, dus nog steeds moeten we ingezameld worden. Do they know it's Christmas time? Weet jij dat het kerstmis is? Ja, natuurlijk weet je dat, want jij luistert Radio Experience. En hier hoor je ook af en toe vrolijke kerstmuziek. En ook normale platen, in Excess bijvoorbeeld.
1: You might know of the original sin. And you might

0: je nog wel mogen. Zwarte jongen, dit meisje, blank meisje. The Original Sin. In Exist. Je hebt wel eens van die platen waarvan je gelijk denkt van nou, toen was ik daar. Bij deze plaat is het bij mij Curaçao. Toen ik daar op een vliegveld had ook wel met deze plaat als eerste gedraaid.
1: Of je nou hakt of prakt, dit is de Club Dennehof Polderpop Stamppot.

deze week nog geweest. It's a small world. We all stand together. Paul McCartney hoorde jij in de Swingerinmiddag op Radio Experience. FM 90, DAB Plus of AM 1008 in de regio Wageningen. En online in de hele wereld www.radio1.nl.

0: Dit is Radio Experience. 4 uur.
1: Ik ben Marcel van Meer met het nieuws op Radio Experience. Door een verkeersongeval op de Professor van Krevelenstraat in Geleen zijn vanmiddag 3 mensen om het leven gekomen, dat meldt de politie. Het ongeluk gebeurde rond 1:15 in de Limburgse plaats. Er is nog geprobeerd om 1 van de slachtoffers te reanimeren, maar de hulp mocht niet baten. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er meerdere voertuigen bij het ongeval betrokken. Het onderzoek is nu in volle gang. De Europese Bank moet waakzaam blijven op de inflatie, hoewel de risico's voor prijspieken minder zijn geworden. Dat zei de Finse centrale bankpresident Olli Rehn in interviews. Volgens hem is er geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid voor de centrale bank in Frankfurt. De bank neemt op 11 september weer een rentebesluit. De centrale bank hield in juli de rente onveranderd na 8 verlagingen. De voorraden aardgas van Duitsland zijn nu voor 70% gevuld. En daarmee ligt Duitsland ruim voor op schema, want de Duitse overheid heeft een doelstelling waarbij de ondergrondse opslagreserves per 1 november voor minstens 70% gevuld moeten zijn. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn op dit moment voor 65,7% gevuld. Dat zegt een woordvoerder van het Nationaal Energie Dashboard. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. De matige wind komt uit het zuiden. De temperatuur ligt rond de 23 graden. Ook vanavond bewolkt met kans in het oosten en noorden op regen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Radio Experience vandaag nog toe aan jouw WhatsApp-contacten. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Door een verkeersongeval op de Professor van Krevelenstraat in Geleen zijn vanmiddag 3 mensen om het leven gekomen, dat meldt de politie. De Europese Bank moet waakzaam blijven op de inflatie, hoewel de risico's voor prijspieken minder zijn geworden. Dat zei de Finse centrale bankpresident Olli Rehn in interviews. De voorraden aardgas van Duitsland zijn nu voor 70% gevuld. En daarmee ligt Duitsland ruim voor op schema, want de Duitse overheid heeft een doelstelling waarbij de ondergrondse opslagreserves per 1 november voor minstens 70% gevuld moeten zijn. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. De matige wind komt uit het zuiden. De temperatuur ligt rond de 23 graden. Ook vanavond bewolkt met kans in het oosten en noorden op regen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Stap 's avonds op de nachttrein van European Sleeper en je wordt 's ochtends wakker in een andere wereld. Met European Sleeper reis je comfortabel en duurzaam naar Berlijn, Dresden of Praag. Efficiënt terwijl je slaapt. Kies voor een gezellige coupé die je deelt met je medereizigers of boek een privécoupé met vrienden of familie. Boek nu jouw nachttreinavontuur op europeansleeper.eu.
2: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 5:00.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. Het Kremlin heeft het Westen vandaag gewaarschuwd dat de oorlog in Oekraïne een dramatisch escalatiemoment nadert, nu de Verenigde Staten overweegt Tomahawk-raketten aan Kiev te leveren. Volgens woordvoerder Peskov zou dat duiden op een directe Amerikaanse betrokkenheid. Rusland noemt de stap buitengewoon zorgwekkend en spreekt van een koerswijziging. President Poetin waarschuwde zelfs dat zo'n levering een ernstige escalatie van het conflict kan betekenen. In Amsterdam is vandaag een protest gehouden tegen het migratiebeleid. De politie had zich daarbij op het ergste voorbereid en beschikt ook over extra bevoegdheden om snel te kunnen ingrijpen. Tegelijkertijd vond een tegenmanifestatie plaats tegen racisme en fascisme, waarbij juist opgeroepen werd tot solidariteit en medemenselijkheid. Beide groepen troffen elkaar deels in de stad, maar de sfeer bleef onder controle. De tegenmanifestatie is inmiddels beëindigd, terwijl het migratieprotest nog voortduurt. En de wachtrij in de haven van Rotterdam is opgelopen tot 22 containerschepen door de staking van shorters. Volgens het havenbedrijf komen daar naar verwachting nog enkele schepen bij. Shorters zetten containers vast en halen ze los. Zonder hun werk ligt het laden en lossen stil. Ze staken uit onvrede over het cao-voorstel van hun werkgevers. De staking wordt volgende week tijdelijk opgeschort, waardoor de terminals dan weer kunnen draaien. Het weer tot slot. Vanavond is het in het hele land bewolkt, maar blijft het overal droog. Boven land is er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer is de wind matig uit de noordelijke richting. Gedurende de avond daalt de temperatuur geleidelijk naar 14 graden langs de kust en rond de 12 in het binnenland. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Boekhouding uitbesteden aan het allerbeste kantoor van het land? Dat kan. Ontdek Kroes en Visser. Het kantoor dat door zijn klanten met een 9,9 wordt beoordeeld. Voor rust, zekerheid en persoonlijke aandacht. Ga naar kroesvisser.nl. Kroes en Visser. De boekhouder die jou ontzorgt.
9: Ook het maximale uit jouw salesteam halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via Mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos. Koop je vastgoed in Dubai? Verborgen gebreken en slechte afwerking komen vaker voor dan je denkt. Met Dubai Property Check krijg jij een onafhankelijke inspectie door Nederland.

Fred van Laar. Zaterdagmiddag 5 uur. Non-stop. Fred van Laar voor 6 klaar. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Kremlin heeft het Westen vandaag gewaarschuwd dat de oorlog in Oekraïne een dramatisch escalatiemoment nadert, nu de Verenigde Staten overweegt Tomahawk-raketten aan Kiev te leveren. In Amsterdam is vandaag een protest gehouden tegen het migratiebeleid. Tegelijkertijd vond een tegenmanifestatie plaats tegen racisme en fascisme, waarbij juist opgeroepen werd tot solidariteit en medemenselijkheid. En de wachtrij in de haven van Rotterdam is opgelopen tot 22 containerschepen door de staking van shorters. Volgens het havenbedrijf komen daar naar verwachting nog enkele schepen bij. Het weer tot slot. Vanavond is het in het hele land bewolkt, maar blijft het overal droog. Over land is er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer is de wind matig uit de noordelijke richting. Gedurende de avond daalt de temperatuur geleidelijk naar 14 graden langs de kust en rond de 12 in het binnenland. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience. Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
3: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
2: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
5: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
6: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfybols.nl.

0: met roken. In 3,5 uur. Dat geloof je niet. Geen pillen, geen extra kilo's, geen gezeur. Met boekje of cursus rook jij je laatste. Echt waar. Check 123stop.nl en adem morgen weer vrij.
1: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 6 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: De Turkse oppositiepartij CHP wacht maandag een belangrijke uitspraak van de rechter over het partijleiderschap. Critici zien het als een poging van Erdogan om de partij monddood te maken. De zaak volgt op arrestaties van CHP-bestuurders, waaronder burgemeester Ekrem İmamoğlu. Als het congres van Özgür Özel ongeldig wordt verklaard, kan voormalig leider Kemal Kılıçdaroğlu terugkeren om een door de regering aangestelde curator te voorkomen. Een anonieme bron binnen de Oekraïnse militaire inlichtingendiensten GUR bevestigt dat Oekraïne dit weekend 2 sabotageacties uitvoerde op Russische spoorwegen. Zaterdagavond ontplofte een springtuig in de regio Orzhol waarbij 3 doden vielen. En vanmorgen ontspoorden in de regio Leningrad treinen na nieuwe explosies met 1 dode tot gevolg. Volgens de bron werkte de GUR samen met Oekraïnse legereenheden. En Bayer Leverkusen moest trainer Erik ten Hag wel ontslaan. Dat zegt directievoorzitter Fernando Caro tegen Bild Sport op WeltTV. Caro noemde het een fout in het aannameproces. Ten Hag had sterke punten, maar het was niet het juiste moment. Na slechts 2 competitiewedstrijden vertrok hij bij de club. De Deense coach Kasper Hjulmand volgde hem op en leidde Leverkusen vrijdag naar een 3-1-zege op Eintracht Frankfurt. Dan nog het weer. In de loop van de avond trekt vanuit het westen regen het land binnen. De wind neemt daarbij duidelijk in kracht toe. In het binnenland is de wind matig tot vrij krachtig, maar langs de kust en boven het IJsselmeer kan het stevig waaien. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience.
4: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder 1 dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in 1 keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
5: Je wilt er niet aan denken. Verschrikkelijk. Schade aan je auto en niemand die het gezien heeft? Of nog erger, het is jouw woord tegenover de ander. Met een dashcam van Camigo heb je hard bewijs. Leg je rit haarscherp vast met 4K, GPS en nachtzicht. Ga naar camigo.nl voor jouw amigo in de auto.
6: Beleggen met zekerheid? Bij ProCapital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op procapital.nl.
7: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
8: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
9: Hoort je organisatie vooruit te helpen? Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac. Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Turkse oppositiepartij CHP wacht maandag een belangrijke uitspraak van de rechter over het partijleiderschap. Critici zien het als een poging van Erdogan om de partij monddood te maken. Een anonieme bron binnen de Oekraïnse militaire inlichtingendiensten GUR bevestigt dat Oekraïne dit weekend twee sabotageacties uitvoerde op Russische spoorwegen. En Bayer Leverkusen moest trainer Erik ten Hag wel ontslaan. Dat zegt directievoorzitter Fernando Caro tegen Bild Sport op WeltTV. Dan nog het weer. In de loop van de avond trekt vanuit het westen regen het land binnen. De wind neemt daarbij duidelijk in kracht toe. In het binnenland is de wind matig tot vrij krachtig, maar langs de kust en boven het IJsselmeer kan het stevig waaien. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio Experience.
1: Beleggen met zekerheid? Bij ProCapital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op procapital.nl.
2: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfyballs.nl. Noorse boxers.

0: ideale hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
1: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres. Valdorpelshop.nl.
2: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 7 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: President Donald Trump beschuldigt Oekraïne opnieuw van ondankbaarheid voor de Amerikaanse steun tegen de Russische invasie. Dat zegt hij in een bericht op Truth Social. Hij uitte frustratie over het ontstaan van de oorlog en zei dat Poetin nooit zou hebben aangevallen als hij president was geweest. Zijn verwijt volgt op eerdere spanningen met Zelensky, die volgens Trump zelf zijn rol als vredestichter zou hebben bemoeilijkt. De Eerste Kamer telt nu een recordaantal van 19 partijen door meerdere afsplitsingen sinds 2023, dat meldt nu.nl. Grote partijen zijn GroenLinks-PvdA met 14 zetels en de BBB met 13, terwijl 6 eenpitters overblijven. In de praktijk kan dat een situatie zijn die onwerkbaar is voor het vormen van meerderheden. Al kunnen afsplitsingen ook kansen bieden. Brede steun in de Senaat wordt cruciaal bij komende begrotingen en politiek gevoelige wetten. En Braziliaanse autoriteiten hebben beelden vrijgegeven van de beschadigde elektronische enkelband van oud-president Jair Bolsonaro. Hij werd aangehouden omdat hij volgens het Hoge Rechtshof probeerde te vluchten door zijn enkelband open te breken. Bolsonaro is in september veroordeeld tot 27 jaar cel wegens een poging tot een staatsgreep na de verkiezingen van 2022. De 70-jarige ex-president zit nu vast bij de federale politie in Brazilië. Dan nog het weer. In de avond loopt de temperatuur weer op naar 2 graden in Groningen en 6 graden in Zeeland, waardoor de sneeuw verdwijnt. Vannacht zijn er regionale buien, vooral in het noorden en westen met zo'n 1 tot 5 graden.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience.
4: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
5: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
6: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
7: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar en jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
9: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
10: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.

0: Today's Radio Experience. Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws. President Donald Trump beschuldigt Oekraïne opnieuw van ondankbaarheid voor de Amerikaanse steun tegen de Russische invasie. Dat zegt hij in een bericht op Truth Social. De Eerste Kamer telt nu een recordaantal van 19 partijen door meerdere afsplitsingen sinds 2023, dat meldt nu.nl. En Braziliaanse autoriteiten hebben beelden vrijgegeven van de beschadigde elektronische enkelband van oud-president Jair Bolsonaro. Dan nog het weer. In de avond loopt de temperatuur weer op naar 2 graden in Groningen en 6 graden in Zeeland, waardoor de sneeuw verdwijnt. Vannacht zijn er regionale buien, vooral in het noorden en westen met zo'n 1 tot 5 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Black Friday? Gold Friday zul je bedoelen. Investeer in iets wat waarde behoudt. Tijdens de Gold Friday weken bij Gold Republic krijg je 20% korting op goud, zilver en platina met de code GOLDFRIDAYNL. En deel je jouw Black Friday aankoop met hashtag Gold Friday, dan maak je kans om dat bedrag in goud terug te winnen. Ga naar goldrepublic.com.
3: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. Carclean.com, your car care shop.
4: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
6: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
7: Hey, wat voor gave doos heb jij nu in je hand?
8: Dit? Een mystery voetbalbox.
7: Mystery wat?
8: Voetbalbox. Je bestelt hem op mysteryvoetbalbox.nl. Je ontvangt een voetbalshirt van een random voetbalclub. Maar je weet niet welke.
7: Wauw, spannend.
8: Precies. En je kunt zelfs clubs en competities uitsluiten.
9: Score jouw shirt op mysteryvoetbalbox.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Dit is Radio Experience. 8 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: Vandaag vielen minstens 11 doden door geweld in Gaza, dat meldt de Gazaanse burgerbescherming. 6 slachtoffers kwamen om bij een Israëlische aanval op een groep burgers in het noorden van Gaza, dat zegt een woordvoerder. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren. Israël voerde aanvallen uit als reactie op Hamas-acties in de zuidelijke stad Rafah en het noorden in Beit Lahia. President Donald Trump beschuldigt Colombia's president Gustavo Petro van het oogluikend toestaan van drugsproductie en zet Amerikaanse betalingen en subsidies aan het land stop. Trump noemt Petro onpopulair en eist sluiting van de coca-velden, anders grijpen de Verenigde Staten in. Colombia worstelt met coca-producties ondanks grootschalige acties en neemt recordaantallen in beslag. Petro benadrukt dat ook de vraag naar cocaïne in de Verenigde Staten en Europa moet afnemen. En Bernard Wientjes is deze week opgestapt als voorzitter van de CO2-overlegtafel. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Sophie Hermans. De tafel moet een alternatief bedenken voor de afgeschafte CO2-heffing voor de industrie. Maar Wientjes en het ministerie hadden verschillende visies. Hij wilde een bredere aanpak. Wientjes was eerder van 2005 tot 2014 voorzitter van VNO-NCW. Dan nog het weer tot slot. Vanavond valt in het zuidwesten nog wat regen die zich later uitbreidt over de zuidwestelijke helft van het land. In het oosten en noordoosten blijft het nog geruime tijd droog.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience.
4: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
5: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
6: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
7: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
6: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
9: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
12: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
13: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de VS zorgt president Trump opnieuw voor ophef met een virtuele video op zijn platform Truth Social. Duitse media noemen de clip een dieptepunt en de beelden schandelijk. De komende weken lijkt het echte herfstweer van start te gaan. Vooral de avondspits van woensdag en de ochtendspits van donderdag krijgen het zwaar. En in het Groningse Ter Apel blijkt zich een opmerkelijk natuurverschijnsel voor te doen. Forse aantallen migrerende palingen vinden via de lokale watergangen alsnog hun weg. Het weer tot slot. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het in het zuidwesten en westen regenen. De zuidoostenwind boven land is matig, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur die daalt vanavond naar een gemiddelde van 12 graden. Komende nacht breidt de regen zich uit over het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience.
3: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
4: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
5: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com. Your car care shop.
6: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
7: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
8: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
9: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
10: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie. Hoort je organisatie vooruit te helpen. Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
11: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Radio Experience. 9 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: De 22-jarige man die wordt verdacht van de moord op de Amerikaanse activist Charlie Kirk weigert voorlopig mee te werken aan het onderzoek. Dat zegt gouverneur Spencer Cox. Kirk werd op woensdag op de Utah Valley University neergeschoten. De verdachte zit sinds vrijdag vast. Zijn huisgenoot, mogelijk een voormalige vrouw, verstrekt wel informatie. De verdachte wordt dinsdag formeel in staat van beschuldiging gesteld. Op de slotdag van de Vuelta blokkeerden pro-Palestijnse demonstranten de weg op minder dan 60 kilometer van de finish, waardoor het peloton stilviel. De koers werd al eerder meerdere keren verstoord vanwege de aanwezigheid van wielerploeg Israel Premier Tag. Eerder werden etappes al ingekort of vervroegd gefinished uit veiligheidsoverwegingen. De protesten zijn een reactie op de gewelddaden van het Israëlische leger in Gaza. En de Turkse oppositiepartij CHP wacht maandag een belangrijke uitspraak van de rechter over het partijleiderschap. Critici zien het als een poging van Erdogan om de partij monddood te maken. De zaak volgt op arrestaties van CHP-bestuurders, waaronder burgemeester Ekrem İmamoğlu. Als het congres van Özgür Özel ongeldig wordt verklaard, kan voormalig leider Kemal Kılıçdaroğlu terugkeren om een door de regering aangestelde curator te voorkomen. Dan nog het weer. In de loop van de avond trekt vanuit het westen regen het land binnen. De wind neemt daarbij duidelijk in kracht toe. In het binnenland is de wind matig tot vrij krachtig, maar langs de kust en boven het IJsselmeer kan het stevig waaien. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience.
4: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
5: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
8: Hoort je organisatie vooruit te helpen? Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarden en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
9: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfyballs.nl.

0: onderhouding uitbesteden aan het allerbeste kantoor van het land? Dat kan. Ontdek Kroes en Visser, het kantoor dat door zijn klanten met een 9,9 wordt beoordeeld. Voor rust, zekerheid en persoonlijke aandacht, ga naar kroesvisser.nl. Kroes en Visser, de boekhouder die jou ontzorgt.
1: Hey, horecaondernemer, ik begrijp je. Echt. Hoe hou je het vol zonder nieuw personeel? Simpel. Transformeer jouw collega's tot veelzijdige krachten en leid ze op tot horecahelden die jouw zaak laten knallen. Kijk op svo.nl/horecaheld voor onze opleidingen.

0: Headlines zijn de headlines uit het nieuws. De 22-jarige man die wordt verdacht van de moord op de Amerikaanse activist Charlie Kirk weigert voorlopig mee te werken aan het onderzoek. Dat zegt gouverneur Spencer Cox. Op de slotdag van de Vuelta blokkeerden pro-Palestijnse demonstranten de weg op minder dan 60 kilometer van de finish, waardoor het peloton stilviel. De protesten zijn een reactie op de gewelddaden van het Israëlische leger in Gaza. En de Turkse oppositiepartij CHP wacht maandag een belangrijke uitspraak van de rechter over het partijleiderschap. Dan nog het weer. In de loop van de avond trekt vanuit het westen regen het land binnen. De wind neemt daarbij duidelijk in kracht toe. In het binnenland is de wind matig tot vrij krachtig, maar langs de kust en boven het IJsselmeer kan het stevig waaien. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
2: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
5: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
6: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
7: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
8: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
9: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 10 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: Voordat de politie zondag in Capelle aan den IJssel een verdachte doodschoot bij een McDonald's, is hij volgens een politiewoordvoerder herhaaldelijk gewaarschuwd zijn wapen te laten vallen, maar hij vluchtte. De man had kort daarvoor onder bedreiging van een vuurwapen een fatbike buitgemaakt. Beelden van de achtervolging en het schietincident circuleren inmiddels op berichtenplatform X. Syrië houdt op 5 oktober parlementsverkiezingen. De stemming was eerder uitgesteld wegens veiligheidsproblemen in een aantal regio's. Het nieuwe overgangsparlement telt 210 zetels. Daarvan zijn er 140 gekozen door lokale commissies en 70 voorgedragen door interim-president Ahmed al-Sharaa. Het mandaat duurt 30 maanden en is dan voor 1 keer herkiesbaar. En premier Benjamin Netanyahu reageerde fel op de erkenning van Palestina door het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada. Hij benadrukte dat er geen Palestijnse staat ten westen van de Jordaan zou komen en kondigde verdere uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aan. Volgens Netanyahu is de verdubbeling van nederzettingen al bereikt en dat beleid zal worden voortgezet. Dan nog het weer. Vanavond klaart het op en blijft het in de meeste regio's droog. De wind is bovenland zwak tot matig, aan de kust wat krachtiger. De temperatuur daalt langzaam en het voelt fris in de avonduren met 9 graden.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
5: Lekker eten bestellen van de beste lokale restaurants, vers en warm bij jou op tafel? Dat doe je voortaan via bestellenbij.nl. Opgericht door bezorgers met liefde voor het vak. In samenwerking met lokale restaurants. Een eerlijk alternatief voor de beste verse maaltijd. Proef het verschil op bestellenbij.nl.
6: Je wilt er niet aan denken. Verschrikkelijk. Schade aan je auto en niemand die het gezien heeft? Of nog erger, het is jouw woord tegenover de ander. Met een dashcam van Camigo heb je hard bewijs. Leg je rit haarscherp vast met 4K, GPS en nachtzicht. Ga naar camigo.nl voor jouw amigo in de auto.
7: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies, ga je naar vaccinatiepunt.nl.
8: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
9: Gezonderwinkelen.nl, de plek voor voedingssupplementen, natuurlijke verzorging en drogisterijgeneesmiddelen. Razendsnel geleverd. Ontdek al onze topmerken zoals Lucovitaal, Ortica, Vitakruid, Hauschka en Weleda. De beste prijzen van Nederland. Kijk snel op gezonderwinkelen.nl.

0: Headlines zijn de headlines uit het nieuws. Voordat de politie zondag in Capelle aan den IJssel een verdachte doodschoot bij een McDonald's, is hij volgens een politiewoordvoerder herhaaldelijk gewaarschuwd zijn wapen te laten vallen, maar hij vluchtte. Syrië houdt op 5 oktober parlementsverkiezingen. De stemming was eerder uitgesteld wegens veiligheidsproblemen in een aantal regio's. En premier Benjamin Netanyahu reageerde fel op de erkenning van Palestina door het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada. Dan nog het weer. Vanavond klaart het op en blijft het in de meeste regio's droog. De wind is bovenland zwak tot matig, aan de kust wat krachtiger. De temperatuur daalt langzaam en het voelt fris in de avonduren met 9 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
3: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
4: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel. Tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Hoe, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
8: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.

0: Dit is Radio Experience. 11 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: Voor het eerst in 5 jaar is er weer een directe commerciële vlucht tussen China en India geland. Van Calcutta naar Guangzhou. Het toestel van luchtvaartmaatschappij Indigo, onder leiding van de Nederlander Pieter Elbers, markeert een voorzichtige verbetering in de relatie tussen beide landen. De vluchten lagen sinds corona stil. De hervatting moet handel en samenwerking tussen China en India stimuleren. 3 dagen voor de verkiezingen laat Pieter Omtzigt weer van zich horen en vraagt kiezers om op zijn partij Nieuw Sociaal Contract te stemmen. NSC staat er slecht voor en dreigt uit de Tweede Kamer te verdwijnen. Omtzigt benadrukt dat zijn plannen relevant blijven voor bestaanszekerheid en bestuurlijke hervorming. Sinds de stormachtige start in 2023 gaat het bergafwaarts, mede door interne problemen en zijn eerdere burn-out. Russische troepen zijn de oostelijke stad Pokrovsk binnengetrokken na maanden strijd, dat meldt Oekraïne. Er wordt zwaar gevochten met tanks, panzervoertuigen en gevechtsdrones. Zelensky zegt dat bevoorrading lastig is, maar het Oekraïnse leger heroverde ook gebieden rond de stad. Rusland probeert Pokrovsk al een jaar te veroveren vanwege de ligging in Donetsk, een belangrijk logistiek knooppunt waar voor de oorlog zo'n 60.000 mensen woonden. Ten slotte nog het weer. Het is vanavond bewolkt met regen vanuit het westen. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, aan zee mogelijk hard. In de nacht zijn er buien met hagel en onweer en aan de kust is er kans op windstoten tot 80 km per uur. De temperaturen dalen naar 6 tot 9 graden.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Zijn je kozijnen aan vervanging toe, maar zie je door de boom het bos niet meer? Bij Kozijnadvies Nederland krijg je eerlijk en onafhankelijk advies. Kunststof kozijnen, deuren en schuifbuien. Wij regelen alles, van inmeting tot montage. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via kozijnadvies-nederland.nl.
6: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
7: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
6: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
8: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhemd.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhemd.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhemd.nl.
9: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland via kaiacademie.nl. Kai met CAI.
10: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Radio Experience. Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws. Voor het eerst in 5 jaar is er weer een directe commerciële vlucht tussen China en India geland, van Calcutta naar Guangzhou. 3 dagen voor de verkiezingen laat Pieter Omtzigt weer van zich horen en vraagt kiezers om op zijn partij Nieuw Sociaal Contract te stemmen. Russische troepen zijn de oostelijke stad Pokrovsk binnengetrokken na maanden strijd, dat meldt Oekraïne. Ten slotte nog het weer. Het is vanavond bewolkt met regen vanuit het westen. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, aan zee mogelijk hard. In de nacht zijn er buien met hagel en onweer en aan de kust is er kans op windstoten tot 80 km per uur. De temperaturen dalen naar 6 tot 9 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Groot denken, groter printen. Waarom klein als het groter kan? Wij printen boten, dakkapellen, tafels en meer. Circulair en futureproof. Van idee tot maatwerkproductie met industriële 3D-printers. Wij zijn de fabriek van de toekomst. Raw Idea. Bezoek voor meer informatie rawidea.org.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
5: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
4: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
6: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
8: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
9: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.

0: Dit is Radio Experience. 12 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: De Amerikaanse minister Marco Rubio noemt de gesprekken met een Oekraïense delegatie over vrede productief, maar benadrukt dat er nog werk nodig is. Oekraïne en de Verenigde Staten bespraken in Florida een aangepast 19-puntenplan voortkomend uit een Russisch 28-puntenvoorstel. Het plan richt zich op vrede, soevereiniteit en veiligheid, maar de kans dat Rusland akkoord gaat is klein. Oekraïne moet mogelijk concessies doen om tot een akkoord te komen. Het duel Ajax-FC Groningen is definitief gestaakt na herhaald vuurwerk van F-side-supporters ter herdenking van een overleden fan. De KNVB noemt het onacceptabel en legt boetes en stadionverboden op. Ajax en de supportersvereniging distancieren zich en bieden excuses aan. Camerabeelden zullen worden onderzocht om de daders te achterhalen en passende maatregelen te nemen, terwijl de veiligheid van spelers en andere supporters voorop blijft staan. In de Verenigde Staten groeit sinds corona het thuisonderwijs, maar experts waarschuwen voor gebrek aan toezicht. Redenen variëren van ideologie tot veiligheid. Door losse regels weten staten niet hoeveel kinderen thuis zitten. Onder president Trump kregen ouders meer vrijheid, terwijl toezicht afnam. Tragische misbruikzaken zoals de dood van Jacqueline Torres tonen risico's. Volgens onderzoekers zijn honderden incidenten en ruim 220 fatale gevallen geregistreerd door ontbrekende controle. Dan nog het weer. Vannacht is het landinwaarts wisselend bewolkt met minima rond het vriespunt en 2 tot 4 graden aan de kust. De wind draait naar het zuiden. Morgen begint droog en zonnig, maar met veel wind. Later neemt de bewolking toe en volgt lichte regen. Het wordt morgen circa 7 graden, maar het voelt kouder aan. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience.
4: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Melvin Jacobs. Zaterdagavond 10 uur. Nieuw en disco mix sessions. Welkom bij de radio. Radio Experience.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Amerikaanse minister Marco Rubio noemt de gesprekken met een Oekraïense delegatie over vrede productief, maar benadrukt dat er nog werk nodig is. Oekraïne moet mogelijk concessies doen om tot een akkoord te komen. Het duel Ajax-FC Groningen is definitief gestaakt na herhaald vuurwerk van F-side-supporters ter herdenking van een overleden fan. De KNVB noemt het onacceptabel en legt boetes en stadionverboden op. In de Verenigde Staten groeit sinds corona het thuisonderwijs, maar experts waarschuwen voor gebrek aan toezicht. Redenen variëren van ideologie tot veiligheid. Dan nog het weer. Vannacht is het land inwaarts wisselend bewolkt met minima rond het vriespunt en 2 tot 4 graden aan de kust. De wind draait naar het zuiden. Morgen begint droog en zonnig, maar met veel wind. Later neemt de bewolking toe en volgt lichte regen. Het wordt morgen circa 7 graden, maar het voelt kouder aan. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
7: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
6: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
8: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar en jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Welkom, luisteraars, in Kesteren. Welkom bij de radio. Dit is Radio Experience.
1: Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound!

0: is Radio Experience. 1 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: Burgers en 23 organisaties, waaronder het Longfonds, Natuur en Milieu en Urgenda, roepen de Tweede Kamer en het kabinet op om de Gezondheidsraad om een nieuw onafhankelijk advies over luchtvaart en gezondheid te vragen. Het laatste advies dateert van 26 jaar geleden, terwijl vliegverkeer sterk is toegenomen. Volgens de actiegroepen zijn eventuele inzichten nodig om gezondheid beter te beschermen. Woensdag wordt een manifest aangeboden aan Kamerleden en bewindspersonen. De Franse premier François Bayrou acht zijn kansen in de vertrouwensstemming maandag klein. Zijn begroting voor 2026 bevat 44 miljard euro aan bezuinigingen om de staatsschuld te beteugelen. Met slechts 210 van de 577 zetels heeft zijn regering geen meerderheid. Rassemblement National en linkse partijen verzetten zich fel en beschikken samen over 195 zetels. Wordt zijn plan verworpen, dan biedt Bayrou zijn ontslag aan president Macron aan. En de Verenigde Staten wil samen met de Europese Unie de economische druk op Rusland opvoeren om president Poetin tot onderhandelingen te dwingen. Mogelijke maatregelen zijn nieuwe sancties en secundaire heffingen tegen landen die Russische olie kopen. President Trump bevestigde een tweede fase van sancties, maar gaf verder geen details. Ondertussen voerde Rusland dit weekend opnieuw een grootschalige raket- en droneaanval uit op Oekraïne.
3: Het weer tot slot. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 14 graden in het binnenland. Zondagochtend is er nog wat sluierbewolking, maar in de middag is het stralend weer. Met een matige zuidoostenwind stijgt de temperatuur in bijna het hele land naar zomerse waarden van 26 tot 29 graden.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
4: Radio Experience.
5: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
6: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
7: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
8: Zijn je kozijnen aan vervanging toe, maar zie je door de boom het bos niet meer? Bij Kozijnadvies Nederland krijg je eerlijk en onafhankelijk advies. Kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Wij regelen alles, van inmeting tot montage. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via kozijnadvies-nederland.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
11: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Van Polonaise tot pure rock'n'roll. Zanger Wilbur Zitman zet ieder feest op zijn kop. Bekend van de viral hit Mag ik je voortuintje even schoffelen? Boek nu Wilbur Zitman en laat jouw feestje ook viral gaan. Check wilburzitman.com. Wilbur Zitman, voor als het echt feest moet worden.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Het zijn de headlines uit het nieuws.
2: Burgers en 23 organisaties, waaronder het Longfonds, Natuur en Milieu en Urgenda, roepen de Tweede Kamer en het kabinet op om de Gezondheidsraad om een nieuw onafhankelijk advies over luchtvaart en gezondheid te vragen. De Franse premier François Bayrou acht zijn kansen in de vertrouwensstemming maandag klein. Zijn begroting voor 2026 bevat 44 miljard euro aan bezuinigingen om de staatsschuld te beteugelen. En de Verenigde Staten wil samen met de Europese Unie de economische druk op Rusland opvoeren om president Poetin tot onderhandelingen te dwingen.
3: Het weer tot slot. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 14 graden in het binnenland. Zondagochtend is er nog wat sluierbewolking, maar in de middag is het stralend weer. Met een matige zuidoostenwind stijgt de temperatuur in bijna het hele land naar zomerse waarden van 26 tot 29 graden.
2: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
4: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
5: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
6: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
7: Gezonderwinkelen.nl, de plek voor voedingssupplementen, natuurlijke verzorging en drogisterijgeneesmiddelen. Razendsnel geleverd. Ontdek al onze topmerken zoals Lucovitaal, Ortica, Vitakruid, Hauschka en Weleda. De beste prijzen van Nederland. Kijk snel op gezonderwinkelen.nl.
8: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In drie heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.
9: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.